0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Koningin Maxima opent World Pride in Amsterdam, het grootste LHBTI-evenement ooit in de stad. 2 weken lang zijn er straatfeesten, concerten en de Canal Parade. Dit internationale evenement viert gelijke rechten en trekt nu naar verwachting 1 miljoen bezoekers. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen een boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Koningin Maxima opent World Pride in Amsterdam, het grootste LHBTI-evenement ooit in de stad. 2 weken lang zijn er straatfeesten, concerten en de Canal Parade. Dit internationale evenement viert gelijke rechten en trekt nu naar verwachting 1 miljoen bezoekers. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie. Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
2: En rond 30:30 gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem.
1: Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet.
2: Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten.
1: Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Khan ontkent alle aantijgingen. Frankrijk vraagt het leger om hulp bij het bestrijden van de zware bosbranden in het zuidwesten van het land. Ruim 140.000 mensen zijn al geëvacueerd. En premier Le Cornu overlegt met meerdere ministers. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de brand hevig. Daar is al meer dan 19.000 hectare bos verwoest en rukt het vuur op naar Bordeaux.
2: Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden.
1: Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela.
3: Tot slot nog even het weer.
1: Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Simone FM.

0: Niels.
1: Hey, mooi.
0: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
1: Klopt.
0: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
1: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
0: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
1: Zeker te weten.
0: En kijk op nieuwslubbers.nl.
2: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
4: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De lidstaten van de VN hebben ingestemd om de termijn van VN-mensenrechtenchef Volker Türk met 4 jaar te verlengen. Ondanks kritiek van Israël, de Verenigde Staten en Rusland. Rusland bracht eerder een voorstel in stemming om Türks termijn met 2 maanden te verlengen. Dat werd weggestemd. Türks termijn zou in oktober verlopen.
5: En rond half gisteravond was in delen van Nederland een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem.
4: Sterrenkundige Lucas Ellebroek zag het fenomeen zelf bij Amsterdam en stelt dat het om een meteoor of ruimtepuin kan gaan. Mogelijk brokstukken van een oude satelliet. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Zijn advocaat maakt bekend dat Khan zijn ontslag zal aanvechten. Volgens berichten stemden 82 van 152 lidstaten in New York voor zijn vertrek, waaronder Nederland en Frankrijk. Kaan ontkent alle aantijgingen. Frankrijk vraagt het leger om hulp bij het bestrijden van de zware bosbranden in het zuidwesten van het land. Ruim 140.000 mensen zijn al geëvacueerd. En premier Le Cornu overlegt met meerdere ministers. Vooral in de Gironde, ten westen van Bordeaux, is de brand hevig. Daar is al meer dan 19.000 hectare bos verwoest en rukt het vuur op naar Bordeaux. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen, zei president Trump in het Witte Huis. Hij noemde de vooruitgang sinds de val van Nicolas Maduro meer dan 6 maanden geleden. Trump noemde vicepresident Delcy Rodriguez fantastisch en uitte optimisme over de economische situatie in Venezuela. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
6: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
9: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar de rioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. De rioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
10: Bij John Secondhand Shop en Meubelstore.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels. Nieuw en gebruikt ga je naar Bij John in Drouwenermond.
10: Je vindt jouw stijl bij John.
12: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen. 2 pakken. 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Simone FM. Headlines.
9: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Rond half gisteravond was in delen van Nederland de vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem. Frankrijk vraagt het leger om hulp bij het bestrijden van de zware bosbranden in het zuidwesten van het land. Het internationaal strafhof in Den Haag ontsloeg hoofdaanklager Karim Khan na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Venezuela is nog niet klaar voor nieuwe verkiezingen. Dat zei president Trump gisteravond in het Witte Huis. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
3: Blijenberg, die van die garagedeuren.
4: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
3: Juist ja.
5: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, blijenberg.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op.
5: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
14: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld. Meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland. Onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet, Starlink 1541, die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tangte. 12 militairen, 2 agenten en 4 militanten stierven. De aanslag werd gepleegd door de Taliban, de TTP, die de controlepost probeerde te bestormen. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland, zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosievendeskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat doordat het water laag staat. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
15: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Gavoor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
2: Bij Sean Second Hand Shop en Meubelstore.
10: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij Sean in Trouwenhamond.
2: Je vindt jouw stijl bij Sean.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
19: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
20: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
21: Gratis bezorging.
22: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
24: Simone FM.

0: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
1: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
2: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
1: Service met een glimlach.
2: Wow, wow, wow. Onder één dak. Wow, wow, wow. Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
2: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
1: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
5: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
6: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
5: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
7: Hey, waar was jij?
8: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hey toerliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
12: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
11: Deze Tour Game wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
19: Simone FM, Headlines.
20: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen... vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen... en geografische vooringenomenheid. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt... met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. Gisteravond in Doornenburg, Gelderland... zijn vissers over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand... Gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland. Onder meer in Amsterdam en Arnhem. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm, met maxima tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Leijenberg, die van die garagedeuren.
3: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
2: Juist ja.
4: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
4: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
11: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
10: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
12: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar €0,89. Dat is verfrissend voordelig.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
21: Ik ben Fans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland. Onder meer in Amsterdam en Arnhem. Het betrof een SpaceX-satelliet Starlink 1541 die in de atmosfeer opbrak. Satellietdeskundige Marco Langbroek zegt dat het waarschijnlijk volledig is verbrand. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet. In Doornenburg, Gelderland, zijn vissers gisteravond over een fosforgranaat gereden. De granaat begon te roken en vloog in brand. Politie, brandweer en een explosieve deskundige kwamen ter plaatse. Er lag nog een andere fosforgranaat, doordat het water laag staat. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het nieuws.
0: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
19: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
22: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
23: Hey, waar was jij?
24: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
25: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
26: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
25: Je vindt jouw stijl bij John.
27: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
28: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
29: Simone FM.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Hey, waar was jij?
6: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
12: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Op.
14: Leijenberg, die van die garagedeuren.
15: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
14: Juist, ja. Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
14: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
17: Simone FM. Headlines.
18: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Oxford is de eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel ebola-vaccin tegen de Bunibugio-variant. En gisteravond rond 22:30 was een vuurbal te zien in Nederland, onder meer in Amsterdam en Arnhem. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het helder met enkele sluierwolken. In het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vandaag zonnig en warm met maxima tot 29 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profaal Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profaal Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
0: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profaal Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu, Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
6: Heijn. Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
7: Inderdaad, een beetje.
6: Wat bedoel jij met een beetje?
7: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun vier seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
6: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
7: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
9: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen? Wie als eerste bovenkomt op de Alpe d'Huez en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
10: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
9: Deze Tour Game wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
10: Kijk op tourgame.wildalp.nl.
11: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
13: Oh my god.
12: Zo dus.
13: Wauw.
12: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
16: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
17: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignat-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten het departement volledig te mijden. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School, na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. President Trump heeft een decreet uitgevaardigd om museumbezoekers in Washington te waarschuwen voor mogelijk onjuiste historische informatie. Het gaat om het National Museum of American History, onderdeel van het Smithsonian Institution. Er moeten tijdelijke borden komen die stellen dat de tentoonstellingen vernieuwd moeten worden voor accurate informatie. Venezuela wil uit het internationaal strafhof in Den Haag stappen vanwege verlies van vertrouwen door politieke aanvallen en geografische vooringenomenheid. Het land beschuldigt het hof van neocoloniale onderdrukking. Eerder verlieten Niger, Mali en Burkina Faso het hof. In Oxford is de eerste proefpersoon in Gent met een experimenteel Ebola-vaccin tegen de Bundibugyo-variant. In Congo en Oeganda zijn sinds april ruim 2500 gevallen vastgesteld, meer dan 1000 overleden. Bij succes kunnen 600.000 doses snel worden ingezet.
18: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land ver zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
19: Ja, dankjewel. Het is 4 minuten over 9 geworden. Goedemorgen, dit is Simone FM. Pardon. Even kijken naar het verkeer met momenteel 2 vertragingen. Begin op de A1 tussen de Lutte en de grens met Duitsland. 9 minuten vertraging wordt daar gemeld. En de A12 tussen het knooppunt Ouddijk en Duitsland. 12 minuten vertraging. Ja, dan de eerste plaats zo dadelijk in Best Classics. Daar hebben we Queen voor uitgezocht en I Want It All. Tot zo.
20: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer EemsDelta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheer-eemsdelta.nl. Budgetbeheer EemsDelta. Voor een financieel stabiel leven.
2: Simone FM. Best Classics.

Het was ergens aan het einde van de jaren 90 Soul Searcher met een beetje, nou ja, disco, een beetje dance. In de single Can't Get Enough. Het blijft een lekker fris liedje, dit. Daarvoor gitaren van Queen, ook lekker. Dat was I Want It All. En zo begon Best Classics. Op zaterdag 25 juli een hartelijke goedemorgen gewenst. En al net zo hartelijk welkom bij dit fijne theater. Ja, met vooral heel veel muziek op het programma. Namelijk het beste uit ruim 50 jaar popgeschiedenis. Nou ja, een selectie uit ruim 50 jaar popgeschiedenis. We kunnen natuurlijk nooit alles in één keer in die paar uurtjes proppen. Maar we kunnen allicht een poging doen om er zoveel mogelijk te draaien. Hè? Daarbij is ook jouw inbreng van harte welkom. Want traditiegetrouw, mag ik wel zeggen, tussen 11 en 12 echt alleen maar classics op verzoek. Dus geef alvast even door waar je zin in hebt. Dat kan bijvoorbeeld via onze WhatsApp-service 085 11 43 999. En dat kan ook via bestclassics.nl. Dit zijn Earth and Fire uit de 70s met Memories.

Het is Shaggy, de man die altijd wat zonneschijn in zijn muziek stopt en een flinke dosis humor. Dit was Angel in Best Classics op Simone FM. Goedemorgen. Nou, zorg jij voor de koffie? Zorgen wij ondertussen voor de muziek tussen 9 en 12. Rolling Stones zo dadelijk en eerst nog Elton John.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
9: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor 17,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: Goedemorgen, het is 2:30. Dit is Simone FM, het weekendweerbericht met vandaag flinke zonnige periode. Temperaturen tussen 24 en 29 graden, dat is goed te doen vandaag. Morgen wisselvallig met bewolking, af en toe een bui, mogelijk met onweer en soms ook zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Nou, hoe is het op de wegen in den landen? Ik ga voor je kijken. Momenteel 2 vertragingen te melden. Eens even kijken. De A1 tussen de Lutte en Duitsland. 11 minuten extra reistijd. En de A12 eveneens 11 minuten tussen het knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens.

muziek uit België, want daar kwamen ze vandaan, de Kreuners. Wat een bijzondere bandnaam is het, de Kreuners. De single Ik Wil Je komt uit 1990, daarvoor Love in Spoonful gedraaid en Summer in the City. Ja, vaste prik in dit programma, de Best Classics Sterrenkalender. Het is een overzicht van de jarigen in de wondere muziekwereld. Ja, vandaag is dat een kort overzicht, dus we zijn er vrij snel klaar mee. Het is de verjaardag van zangeres Connie Witteman. In haar hoogtijdagen bekend als Vanessa. Ze is 75 geworden. Ja, veel mensen kennen haar waarschijnlijk ook als Connie Breukhoven. Ze was namelijk getrouwd met mediaondernemer Hans Breukhoven. Aha. Ook de weduwe van Bob Marley is jarig. Rita Marley heeft zelf ook gezongen. Zij is 80 jaar geworden. Ja, hoera! Van harte gefeliciteerd. Ja, Rita Marley kwam ter wereld als Elfa Rita Anderson. Ze begon als zangeres in het trio The Solettes en zat later in het achtergrondkoor van haar echtgenoot Bob. Na zijn dood maakte Rita een paar soloplaten, waarvan dit waarschijnlijk de bekendste is. Dit is One Draw, Rita Marley, vandaag hartstikke jarig.

and Years met King van 11 jaar geleden. Daarvoor de jarige Rita Marley, 80 geworden alweer. Gedraaid op Simone FM. Aan het einde van 1976 verscheen het album Hotel California van Eagles. Daarop staat natuurlijk die hele bekende titeltrack, maar ook andere pareltjes zoals deze. Dit is New Kid in Town, de Eagles in Best.

0: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
14: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
15: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Forum voor Democratie opent binnenkort in Almere de Renaissance School. Na een eerdere mislukte poging. De basisschool start met 10 leerlingen in groep 1 en hanteert gescheiden lesmethoden voor jongens en meisjes. De financiering is rond en het onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat het oude Europa beter was dan het nieuwe. VN-chef Guterres is zaterdag in Syrië aangekomen, het eerste bezoek sinds 2009. Hij spreekt steun uit voor een overgang naar een nieuw Syrië. De burgeroorlog kostte meer dan 500.000 mensen het leven en eindigde met de val van Assad in december 2024. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalles en Saint-Aubin-de-Médoc, goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1.000 militairen in en vraagt automobilisten het departement volledig te mijden. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. Een matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
16: Zo, nou. Hij was snel klaar met het weer, ja. Het is 2:02. Goedemorgen, dit is Simone FM. Hoe is het gesteld met het verkeer? Ik ga voor je kijken. Eén melding is de vertraging op de A1 tussen de Lutte en de grens met Duitsland. Daar moet je rekening houden met 9 minuten extra reistijd. Ja, dan de eerstvolgende plaat in Best Classics. Die hoor je over een kleine 2 minuten. Dat is Lisa en Cold Jam met Head to Toe. Tot zo.
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
18: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Lamont.
19: Je vindt jouw stijl Bijson.
17: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
20: Hey Niels.
21: Hey mooi.
20: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
21: Klopt.
20: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
21: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
20: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
21: Zeker te weten.
20: En kijk op nieuwslubbers.nl.
22: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
14: Simone FM. Best Classics.

je moet hem wel helemaal draaien. Zoiets ongeveer. Boomtown Rats waren dat en I Don't Like Mondays. Daarvoor nog Head to Toe van Lisa, Lisa en Cold Jam. Het is daarmee geworden 13 over 10. Goedemorgen, 25 juli is het vandaag. Tot 12 uur Best Classics op Simone FM. Jouw verzoekje is welkom via onze WhatsApp-service 085 11 43 999. En via bestclassics.nl. Ik ga al die platen weer verzamelen. Ik zet ze op de muzikale verlanglijst. En tussen 11 en 12 dan ga ik er weer zoveel mogelijk draaien. Nou, dan even kijken naar de wetenswaardigheden van 25 juli. 1978 werd de eerste reageerbuisbaby ter wereld geboren. Dat gebeurde in Engeland. Het is een meisje. Ze heet Louise Brown. En woog 2,6 kilo bij de geboorte. Nou, dat is inmiddels natuurlijk een volwassen vrouw. En heeft zelf ook al een gezinnetje gesticht, las ik. Ja. Dan naar 1980. Bij Winsum in de provincie Groningen botsten twee treinen frontaal op elkaar. Het was een hele mistige ochtend. Bij de ramp kwamen 9 mensen om het leven en raakten 21 gewond. Ja, en vandaag, 25 juli 2026, zijn een aantal festiviteiten te melden. In Assen bijvoorbeeld wordt het Truckstar Festival gehouden. Dat is het grootste transportevenement van Europa met meer dan 2200 deelnemers. En mocht je meer in zijn voor zomerse taferelen, nou, dan moet je naar Rotterdam voor het jaarlijkse zomercarnaval. Ja, vandaag staat de straatparade gepland met kleurrijke praalwagens, dansers en natuurlijk een hoop muziek zoals je dat verwacht bij de zomercarnaval. Het is een beetje, laten we zeggen, Rio de Janeiro in Rotterdam eigenlijk. Zo, nou, dan ben je weer een beetje op de hoogte van 25 juli. Dit zijn de Kings of Leon en You Somebody.

Dat is Kim Wilde met het verhaal over de vrouw van een militaire piloot. Hij krijgt opdracht om op missie te gaan in Cambodja. En hij raakt vermist. Nou, de vrouw blijft alleen achter. Cambodja van Kim Wilde op Simone FM in Best Classics. We hebben een zaterdagochtend vol met lekkere muziek tussen 9 en 12. Er zit van alles in. Zo komen we ook langs de jaren 90 met Snap. Dit is Welcome to Tomorrow.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hey pap, ik zie wat jij niet ziet en het is rood!
2: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Goedemorgen, het is 2:30. Simone FM, weekendweerbericht met vandaag flinke zonnige periode. Dat zijn berichten. Temperaturen liggen vanmiddag tussen 24 en 29 graden. Morgen, ja, dan wordt het wisselvallig met bewolking, af en toe een bui, mogelijk met onweer en soms ook weer zon. En het wordt morgen 19 tot 22 graden. Ja, dan de actuele verkeerssituatie met een aantal meldingen. Laat ik beginnen op de A1 tussen de Lutte en de grens met Duitsland. Een vertraging gemeld van 9 minuten. Op de A12 tussen Oud-Dijk en Duitsland 15 minuten. De andere kant op tussen Duitsland en Arnhem 8 minuten vertraging.

Simone FM met Etta James en Tell Mama in Best Classics. Ik verzamel weer zoveel mogelijk verzoekjes. Noteer ook graag jouw bijdrage. Stuur even een WhatsAppje als je wil. 085 11 43 999. Ondertussen hier, U2.

Chic and the Freak stond eind jaren, was het eind jaren 70 in de top 40. Daarvoor hoorde je U2 en Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Goedemorgen, dit is Simone FM, waar straks tussen 11 en 12 echt alle ruimte wordt gemaakt voor jouw verzoekje. Ja, wat gaat het worden? Wordt het misschien iets van Elvis Presley? Of heb je zin in Anita Meijer? Zou ook zomaar kunnen. Of Queen misschien? Hè? Nou, je geeft je classics door via WhatsApp 085-11-43-999. Of ga even naar bestclassics.nl. Ik kreeg een berichtje van Frank B. Frank B. Klinkt een beetje crimineel, Frank. Frank B. Dacht aan Rozawa met Everybody's Free to Feel Good. Oh ja, zo'n leuke dansplaat uit de jaren 90 is dat. Ja. Kunnen we best wel weer eens draaien. Mark, die druk bezig is met de verhuizing. Hold the Line van Toto heeft hij doorgegeven. Elvis Presley met Way Down wordt aangevraagd door Klaas Wiersema. En Casey and the Sunshine Band in het kader van het lekkere weer. That's the way, aha, aha,

Like It. Dat is een bijdrage van Anita. Johan dacht aan Sunny Afternoon van de Kinks. Rolling Stones worden nog aangevraagd in The Last Time. En wat hebben we hier nog? David Bowie is een suggestie van Stephanie Ashes to Ashes van David Bowie. En ook Simon & Garfunkel zijn op de verlanglijst gezet met Cecilia. Nou, is weer heel wat om uit te kiezen. Maar het is nog lang niet genoeg hoor. Nee, want die lijst is nog lang niet vol. Dus geef vooral lekker door waar je zin in hebt deze week. Wat mag ik voor jou noteren op de muzikale verlanglijst? Geef het door via onze WhatsApp-service 085-11-43-999. En je kunt ook surfen richting bestclassics.nl. Daar staat een rete handig formuliertje. Dit is...

0: streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
1: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Zaterdag 25 juli, Hollandse

0: service met een glimlach.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
1: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
0: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
9: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
10: Ik ben Fans van der Heuvel. Een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Ten westen van Bordeaux zijn 4 extra gemeenten ontruimd vanwege de natuurbranden. Het gaat om Saint-Médard en Jalais, Saint-Jean-d'Illac, Martignas-sur-Jalais en Saint-Aubin-de-Médoc. Goed voor ruim 58.000 inwoners. In totaal zijn al 141.000 mensen geëvacueerd. De overheid zet 1000 militairen in en vraagt automobilisten de plek te mijden. Indonesische reddingsdiensten zoeken naar een vermiste speedboot met 11 toeristen aan boord, van wie 5 Nederlanders. De boot vertrok vrijdagochtend vanuit Tanjung Unauna naar Marisa bij het eiland Sulawesi, maar kwam daar nooit aan. Rond 3:30 werd de boot als vermist gemeld, waarna een zoekactie startte die tot nu toe niets heeft opgeleverd. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Sahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het Roemeense luchtruim. Rijkswaterstaat handhaaft sinds zaterdag het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug bij Gorinchem. Een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting is in gebruik genomen. Vanaf dit weekend krijgen overtreders een boete van 500 euro. De brug wordt zwaar belast door vrachtverkeer. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim 672 miljoen euro opgelegd, wegens misbruik van marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters in hun prijsbepaling, wat consumenten schade. Trip.com accepteert de boete en belooft verbeteringen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het in het hele land vrij zonnig met temperaturen rond 22 tot 23 graden. Limburg mogelijk tot 25 graden. En matige wind uit het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
11: Het is daarmee geworden, bijna 3:11. Eens even kijken naar het verkeer bij Simone FM met momenteel 2 meldingen. Het zijn allebei vertragingen. De A1 tussen de Lutte en de grens met Duitsland. Het is eigenlijk een beetje een vast tafereel, zo op zaterdagochtend. 9 minuten vertraging wordt daar gemeld. En de A12, die is er ook eigenlijk altijd bij, tussen Oud-Dijk en Zevenaar. In dit geval 16 minuten extra reistijd. Ja, zo dadelijk op Simone FM. Een uurtje classics op verzoek. Nou, laat ik beginnen met de man die het druk heeft met de verhuizing van zijn nichtje. Hij heet Mark. Hij dacht aan Toto en Hold the Line. Tot zo.
6: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
12: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
13: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
14: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
13: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
15: Simone FM. Best Classics.
16: En daar gaat hij weer.

Even kijken, hoe zat het nou eigenlijk? Esther gaat verhuizen van Duiven naar Amsterdam. En wordt daarbij geholpen door Mark. Zo zat het toch? Mark is dan ook degene die heeft gedacht aan deze plaat. Hold the Line van Toto. Och, lekkere muziek tijdens het slepen en sjouwen. Succes, jongens. Zo, het is bijna 10 minuten over 11 geworden op zaterdagochtend. Vandaag is het 25 juli. Goedemorgen. En fijn dat je erbij bent. Best Classics op Simone FM. Het programma is om 9 uur begonnen. Nou, tussen 9 en 11 heb ik de platen uitgezocht. En tussen 11 en 12 geef ik het stokje door aan jou. En mag de muzikale invulling van het laatste uurtje bepalen. Laat vooral even weten waar je zin in hebt. Welke classic mag ik uit het archief halen? Kun je doorgeven via onze WhatsApp-service 085-11-43-999. En dat kan ook via bestclassics.nl. Nou, er komt weer van alles binnen. Als ik zo even op de muzikale verlanglijst kijk. Ook een aantal hele zomerse platen. Want och jongens, wat is het lekker weer. Dit is nog goed te doen. Zonnetje is erbij, graadje of, wat wordt het vanmiddag? 24 tot 29 graden. Nog even van genieten. Frank B. vraagt om een zomerse plaat. Bijvoorbeeld deze van Rodzalla en Everybody's Free. Everybody's Free.

66 is het geboortejaar van Johan Delger, denk ik. Hè? Ook het jaar dat deze plaat werd uitgebracht. Sunny Afternoon van The Kinks. Ja, ik kan ontzettend genieten van die jaren 60 plaat. Ik vind het lekker op zijn tijd, ja. Daarvoor zat Rozalla voor Frank B. And everybody's free to feel good. Op Simone FM.

gezellig hoor. Vamos a la playa van Rigera op Simone FM in Best Classics. Hij was voor Fred. Tijd voor een plaat van Elvis Presley. Aangevraagd door Klaas Wiersema. Nou eens een keertje niet Jailhouse Rock of Suspicious Minds. Maar een wat minder bekende. Is ook wel eens leuk om te draaien, deze van Elvis. Dit is Way Down.

0: Rijsenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist, ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Blijenberg.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg, vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
9: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Goedemorgen, het is 11:30. Het weekendweerbericht met vandaag flinke zonnige periode. Bij temperaturen tussen 29 en 28 graden. Nou, doe er nog maar eentje bij. 24 en 29 graden. Morgen wisselvallig met bewolking, af en toe een bui, mogelijk met onweer. En soms ook weer zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Ja, dit is Simone FM met Best Classics op verzoek. Ja, zo dadelijk Call Me van Spanja voor Gerard. En ook David Bowie staat klaar voor Stephanie. Eerst nog het verkeer met twee meldingen. Dat zijn allebei vertragingen. Allereerst op de A12 tussen Oud-Dijk en Zevenaar. 16 minuten vertraging. En de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn, daar heb je 35 minuten extra reistijd.
10: Best Classics.

Het was 1980. David Bowie rekende af met zijn drugsverleden, met Ashes to Ashes. Ja, voor de videoclip werd ook flink in de buidel getast, mag je wel zeggen. Dat ding kostte £250.000. Het was op dat moment de duurste clip ooit gemaakt. Ashes to Ashes was voor Stephanie, die zich heeft gemeld in onze WhatsApp-service. Nou, datzelfde deed de dame die verantwoordelijk is voor dit verzoekje. Dat is Anita. Ze vroeg om Casey and the Sunshine Band. And That's the Way I Like It, hoor je nu bij Simone FM.

Lekker zomers op Simone FM, Best Classics. Je hoorde Casey and the Sunshine Band and That's the Way I Like It voor Anita. Dank je wel voor het aanvragen. Het is bijna 11:45 in Best Classics. Jan Wiersema dacht aan de Stones. And this is the last time.

Cyndi Lauper met een heel klein beetje hulp van Rob Hyman. Dat was de zanger van The Hooters. Die ken je misschien nog van het liedje Satellite. Ook mooi trouwens. Dus draaien binnenkort. Dit was Time After Time uit 1984. Daarvoor Rolling Stones en The Last Time. Aangevraagd door Jan Wiersema. Allemaal te horen op Simone FM in Best Classics op verzoek. Met nu Simon & Garfunkel en Cecilia werd aangevraagd door Rieks Rijfkogel.

maar wat een vrolijk geluid van Simon en Garfunkel. Ja, terwijl het verhaal eigenlijk helemaal niet zo heel erg vrolijk is. Althans, niet in eerste instantie. Het gaat namelijk over een vrouw die er vandoor gaat met een ander. Maar uiteindelijk komt het dan toch weer goed. En nou ja, dan kun je dus eigenlijk stellen, ze weet gewoon niet wat ze wil. Daar komt het op neer. Goed, Simon & Garfunkel dus met Cecilia aan het einde van Best Classics voor deze editie. Het is de editie van 25 juli 2026. Ah, het is nog niet helemaal klaar. De laatste is voor Wilma. Die wil even dansen met Lip Sync. Mooi weekend gewenst.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
6: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450. 50 gram, ook 1 voor 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
16: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een boot met 11 Europese toeristen, onder wie 5 Nederlanders, wordt vermist voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi. De boot vertrok vrijdag en kwam niet aan op de bestemming. Tientallen reddingsteams zoeken naar de opvarenden. De omstandigheden op zee zijn lastig, met harde wind en golven tot 2,5 meter. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Chinese toezichthouders hebben Trip.com een boete van ruim €672 miljoen opgelegd wegens misbruik van hun marktpositie. Het bedrijf beperkte de mogelijkheden van hoteluitbaters om van meerdere platformen gebruik te maken en welke tarieven ze mochten berekenen. Dat is schadelijk voor consumenten volgens de toezichthouders. Trip.com heeft de boete geaccepteerd en belooft verbeteringen. En het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een grensgebied bij Oekraïne. Een F-16 haalde een Shahed-drone neer die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei zijn er vaker drones in het Roemeense luchtruim terechtgekomen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
17: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
18: Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het Reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
19: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
20: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
19: Deze Tour Game wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40 Plus en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
21: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
22: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
21: Je vindt jouw stijl bij John.
23: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
24: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uriool.nl.
25: Simone FM.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Mooi Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
0: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
5: Zeker weten.
4: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1+1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. 4 Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Een Canadese stagiaire van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Ze liep stage op het militaire hoofdkwartier van de NAVO in België. Veiligheidsdiensten hadden haar in het vizier en deelden hun bevindingen met de Belgische inlichtingendienst. Verdere details worden niet gegeven omdat het onderzoek nog loopt. Vanaf vandaag wordt door Rijkswaterstaat het vrachtwagen- en touringcarverbod op de Merwedebrug gehandhaafd. Er is een detectiecamera in de zuidelijke rijrichting in gebruik genomen. Later volgt nog een camera in de andere richting. Overtreders van het verbod kunnen een boete van €500 krijgen. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
14: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
13: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
15: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
16: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
17: Ah, ik zie het al. Ik verwijs je door naar derioldokter.nl. Eerste hulp bij rioolwerkzaamheden. Derioldokter.nl. Reinigen, ontstoppen en repareren.
18: Simone FM.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar 5 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Deze week in de bonus. De Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
9: Simone.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
15: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna 410 miljoen euro ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. De Indiase minister van Onderwijs is opgestapt na wekenlange protesten door jongeren. Studenten eisten zijn vertrek vanwege gelekte examenopgaven, waardoor miljoenen studenten zouden zijn getroffen. De protesten vormen een groeiende uitdaging voor premier Narendra Modi. De minister zegt dat hij opstapt om te voorkomen dat tegenstanders misbruik maken van de onrust. Vier Nederlanders zijn in Indonesië gered na een schipbreuk. Hun boot was sinds gisteren vermist en bleek door het slechte weer te zijn gezonken nabij Sulawesi. De 13 opvarenden overleefden de ramptocht op een vlot. Ze maken het naar omstandigheden goed. De Indonesische kapitein van het vaartuig wordt nog altijd vermist. Hulpdiensten zijn nog naar hem op zoek. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
7: 123 solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 solarscreen.nl.
19: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheer-eemsdelta.nl. Budgetbeheer-eemsdelta. Voor een financieel stabiel leven.
22: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
24: Zoek je een tuinkamer, veranda, carport, zonwering of schutting? Bij Inthout Sierconstructies kun je kiezen. Kies je voor de prijs of kies je voor design en topkwaliteit? Inthout Sierconstructies is sowieso al 25 jaar de beste keus met de beste service. Maak vrijblijvend een afspraak. Ga naar sierconstructies.nl. Inthout Sierconstructies Nieuwe Pekela. Voor ieder budget een passende oplossing.
25: Mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Trouwenermond.
26: Je vindt jouw stijl bij John.
27: Simone FM.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Kom naar de Hollandse muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
7: Hey Niels!
8: Hey Moi!
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt!
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
8: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten!
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: Zaterdag 25 juli, Hollandse muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
9: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de show.

0: Potjes, lekker toch?
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: die het een tikje anders doet.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 3 uur.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim €433 miljoen aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna €410 miljoen ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Een minderjarige jongen uit Barneveld is gisteravond overleden na een ongeluk met een quad in Kootwijkerbroek. Hij vloog tijdens zijn rit vermoedelijk uit de bocht. De jongen werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Een tweede jongen, die ook op de quad zat, meldde zich bij de politie en is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Frankrijk zet een militair transportvliegtuig in bij de bestrijding van grote natuurbranden in het zuidwesten van het land. Het betreffende vliegtuig kan 20 ton brandvertrager uitstrooien, vergelijkbaar met 2 blusvliegtuigen. Meer dan 141.000 mensen zijn inmiddels geëvacueerd. De branden hebben al ruim 22.000 hectare verwoest en honderden gebouwen in de as gelegd. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
5: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
6: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
7: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
8: Hey tourliefhebber, denk jij te weten wie deze zomer gaat verrassen? Wie als eerste bovenkomt op de Alpe d'Huez en wie in Parijs het geel draagt? Speel dan mee met de Wildalp Tour Game.
9: Daag anderen uit, voorspel de uitslagen en win prachtige prijzen. Ga snel naar tourgame.wildalp.nl.
8: Deze tourgame wordt mede mogelijk gemaakt door de heren van 40PLUS en Wildalp Natuurzuiver Alpenwater.
9: Kijk op tourgame.wildalp.nl.
10: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
11: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
3: Simone FM.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
10: Een heerlijk gevoel. Een mooie auto is ons doel.
9: Service met een glimlach.
10: Oh, oh, oh, onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
9: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
11: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met 200 euro My Mediamarkt korting voor 1799 euro. Mediamarkt.
9: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
10: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
9: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
12: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: niet ziet en het is rood.
1: Autoschade? Gebeld, geregeld, Roggeveld. Autoschade Roggeveld biedt kwaliteitsherstel met 4 jaar garantie en vervangend vervoer. Kijk op roggeveld.nl of kom langs als dat nog gaat aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Gebeld, geregeld, Roggeveld. Aan de Centuurbaan Noord 116A in Rode.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zoals met veel dingen in het leven moet de basis goed zijn. En daarom kies ik voor Hofman, de echte groenteman, in Veendam. Iedere dag kopen zij via verschillende kanalen de verste producten die er te krijgen zijn. En dat proef je. Bij Hofman, de echte groenteman, vind ik verse en lekkere producten. Probeer ook eens de maaltijden en salades. Nee, voor mij geen supermarktgroenten meer. Maar de echte groenteman. Wim Hofman aan het Promenadepad in Veendam. Het verst en lekker vers.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: With OG's.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.

0: zakelijk.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
4: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
5: Je vindt jouw stijl bij John.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws 4 uur.
7: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10% tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. Door de start van de zomervakantie is het vandaag druk op veel Europese wegen. De ANWB meldt lange files in onder meer Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Vooral op routes naar populaire vakantiebestemmingen staat het verkeer vast. Automobilisten moeten rekening houden met flinke vertragingen. Op sommige plaatsen kunnen die oplopen tot meerdere uren. Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van ruim €433 miljoen aan crimineel vermogen in beslag genomen. Dat is meer dan in 2024, toen het om bijna €410 miljoen ging. Het OM richt zich steeds meer op de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Ook wil het crimineel geld en goederen sneller afpakken. Het weer nog. Zomers met zon, maar ook bewolking vandaag. Er staat een matige westenwind. De temperatuur ligt tussen 22 en 29 graden. Vannacht wordt het in het hele land bewolkt en kan er in het noorden een bui vallen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
8: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Uw riool verstopt? De Winter Rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
12: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
6: Simone FM.

0: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Zaterdag 25 juli. Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
8: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de 6e eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus.
3: Wow.
2: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Een keuken koop je niet iedere dag. Kies daarom voor de ervaring, kwaliteit en vakkennis van Klassenkeukens. In de showroom ontdek je complete keukenopstellingen van hoge kwaliteit en een keur aan stenen werkbladen. En bekijk jouw nieuwe keukenplan heel handig met VR-bril. Klassenkeukens vind je in M-Spark Lea, Duitsland en op klassenkeukens.nl.
8: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 5 uur.
14: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens de Syrische staatsmedia botste een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. De weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag op een synagoge bij Parijs. De arrestaties volgden nadat eerder deze maand een verdacht voertuig bij de synagoge in Sarcelles was gevonden. Volgens de Franse antiterreurautoriteiten houdt de zaak verband met islamitisch extremisme. Een aantal kleine Amerikaanse bedrijven stapt naar de rechter vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Ze vinden dat de regering de handelswet uit 1974 onterecht gebruikt om tarieven op te leggen. De VS kondigde deze week heffingen van 10 tot 12,5% aan op goederen uit tientallen landen, waaronder de Europese Unie. Ook daar is kritiek op de maatregel. 6 Nederlandse vakantiegangers zijn gewond geraakt bij een kettingbotsing in Turkije. Ze zaten in een minibusje dat betrokken raakte bij het ongeluk. De gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste berichten verkeren ze niet in levensgevaar. De Nederlanders waren op vakantie in de regio Antalya, waar het ongeluk gebeurde. En dan het weer. Vanuit het noordwesten meer bewolking. En in het noorden kan daar vannacht een bui uitvallen. Het kwik daalt dan naar 15 tot 19 graden. Morgen regen en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het dan maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
15: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
16: Camping De Kleine Reus. Rust, natuur en echte gastvrijheid. Centraal gelegen in het reuzendorp Schoonoord. Met gratis unieke fietsroutes en winkels en horeca op loopafstand. De uitvalsbasis voor een heerlijke fietsvakantie. Tot ziens op camping De Kleine Reus.
15: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Simone FM.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
7: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels, door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
8: Gratis bezorging.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
16: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.

0: Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
0: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli, TT-circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
4: Hey Niels.
5: Hey Moi.
4: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
5: Klopt.
4: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
5: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
4: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
5: Zeker te weten.
4: En kijk op nieuwslubbers.nl.
6: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
7: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
8: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
9: Gratis bezorging.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival... met de postbezorger of de buschauffeur... met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag...
14: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
15: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 6 uur.
16: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. Bij een botsing tussen twee bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens Syrische staatsmedia botst een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. En de weersomstandigheden bij Bordeaux zijn iets gunstiger voor de bestrijding van de grote natuurbranden daar. Toch blijven de autoriteiten alert. Uit voorzorg zijn opnieuw 57.000 mensen geëvacueerd. Sinds het uitbreken van de branden moesten in totaal al 167.000 mensen hun huis verlaten. Volgens de Franse regering is Bordeaux zelf voorlopig niet direct in gevaar. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
17: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwenermond.
18: Je vindt
9: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
15: Simone FM. Dance Classics.

0: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Oh, Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Kom naar de Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Feest mee op zaterdag 25 juli met Frank van Etten, Wesley Klein, Boy Wark, Edwin van der Tolen, Danilo Kuiters, Jorieke Sterke, het Piraten Power Hour, Gino Kraus en Robert van Hemert. Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info hollandsemuziekavond.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Zaterdag 25 juli, Hollandse Muziekavond op het Profile Truckstar Festival. Meer info, hollandsemuziekavond.nl. Aanvang 6 uur.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Uw vloer binnen 48 uur geleverd. Laminaatwereld.nl.
11: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
14: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, oh. Een mooie auto is ons doel.
13: Service met een glimlach. Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
15: Nieuw en gebruikte koelkasten, wasmachines, beeldschermen en andere apparatuur. En dat voor belachelijk lage prijzen. Kom naar Nieuw en Bijna Nieuw aan de Atoomweg in Groningen.
16: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van Autobedrijf Tjeerdsma.
14: Onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
16: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
17: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 7 uur.
18: Ik ben Frank van der Klucht.
8: Dit is het nieuws. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. Een onbekende groep jongeren gooit al maandenlang in het weekend 's nachts fietsen op de weg bij bushaltes om vervolgens vanuit de bosjes te kijken of de automobilisten erop botsen. Dat meldt het AD. De politie noemt dit levensgevaarlijk. Het gebeurt vooral bij het busstation in Brielen en de halte in Zwartewaal, met ook meldingen uit Rokanje en Oostvoorne. Bij een botsing tussen 2 bussen in Syrië zijn zeker 35 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 30 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op de weg tussen Damascus en Deir al-Zor. Volgens Syrische staatsmedia botst een bus met medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst op een bus met passagiers. De oorzaak wordt nog onderzocht. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
18: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
19: Zo hé, mooie tuinkamer. Kost zeker wel een beetje.
20: Inderdaad, een beetje.
19: Wat bedoel jij met een beetje?
20: Nou, bij Inthout Sierconstructies zijn tuinkamers super voordelig. En eigenlijk hebben ze alles voor hun 4 seizoenen buitenleven. Veranda's, carport, zonwering, schuttingen.
19: Inthout Sierconstructies in Nieuwe Pekela. Nou, ik ben wel een beetje jaloers hoor.
20: Kijk zelf dan eens op sierconstructies.nl.
21: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
22: Bent u in de financiële problemen gekomen en zoekt u hulp om uw financiën op orde te krijgen? Neem dan eens contact op met budgetbeheer Eems Delta. Samen en met persoonlijke begeleiding zoeken wij naar een blijvende oplossing. Want u hoeft het niet alleen te doen. Kijk voor de contactgegevens op budgetbeheereemsdelta.nl. Budgetbeheer Eems Delta. Voor een financieel stabiel leven.
23: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
24: Simone FM. Dance Classics.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
13: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 8 uur.
14: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval. Bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarros in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt de aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. Koningin Maxima bezocht vanmiddag het Pride Park in het Vondelpark, voorafgaand aan de opening van World Pride 2026. Samen met burgemeester Halsema sprak zij met vertegenwoordigers uit de LHBTQI+ gemeenschap en noemde het bezoek een historisch moment. Bij de eerder gehouden Pride Walk vanaf de Dam waren zo'n 10.000 mensen aanwezig. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
15: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. Het weekend van 25 en 26 juli zit vol spektakel en plezier voor het hele gezin. Bewonder 2300 vrachtwagens vanuit heel Europa en geniet van diverse stuntshows. Kom naar het leukste familiefestival van Nederland. 25 en 26 juli, TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
16: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
17: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
16: Je vindt jouw stijl bij John.
15: Het Profile Truckstar Festival komt er weer aan. 25 en 26 juli. TT Circuit Assen. Meer info op truckstar.nl.
18: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
19: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
18: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
20: Uw riool verstopt? De winter rioolservice. Kijk op www.uwriool.nl.
21: Simone FM Dance Classics.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel,
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
0: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor 186 euro voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 9 uur.
12: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. Bijna alle provincies maken zich zorgen over de Nederlandse infrastructuur. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. De Merwedebrug, vorige week nog afgesloten voor vrachtverkeer vanwege verzwakt staal in de boogconstructie, staat symbool voor een landelijk probleem. Projecten liggen stil en onderhoud wordt uitgesteld door het Rijk, wat kan leiden tot verkeersoverlast, onveilige situaties en overlast voor omwonenden. De Houthis in Jemen melden een aanval met drones en raketten op de oliesector in Saoedi-Arabië, gericht tegen Aramco-locaties in Jizan en Yanbu. Op social media is rook boven Jizan te zien. Saoedi-Arabië bevestigt aanvallen niet officieel, al melden anonieme bronnen dat bij Yanbu 2 ballistische raketten zijn onderschept. En dan tot slot het weer. Vrijwel helder en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
13: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
14: Simone FM. Dance Classics.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hey Niels!
4: Hey Mooi!
3: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt!
3: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
4: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
3: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
4: Zeker te weten!
3: En kijk op nieuwslubbers.nl.

0: versieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De beste feestjes vinden in de keuken plaats. En voorbereiding met de hapjes ook. Daarom wil je één die helemaal past bij jouw smaak. Küchenhaus Heller uit Hazelune weet hoe dat werkt. Want de keukengeneraal heeft ruim 30 jaar ervaring. Küchenhaus Heller. Net over de grens in Hazelune. Küchenhaus-heller.de. Voordelig, sneller, heller.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 10 uur.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. De brandweer bij de badplaats Biscarrosse in Zuidwest-Frankrijk meldt vooruitgang bij het bestrijden van de hevige bosbranden ruim 50 kilometer ten zuidwesten van Bordeaux. Een grote inzet van middelen bracht de brand gedeeltelijk tot stilstand. Veel hangt nog af van het weer. Zo'n 30.000 geëvacueerden kunnen nog niet terugkeren. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
6: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
7: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
8: Laminaat Groningen. Vloeren goedkoper dan de bouwmarkt. Laminaatgroningen.eu.
9: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
10: Op zoek naar een goede Italiaanse wijn? Om te geven of om zelf te drinken? Die bestel je bij Gusto d'Italia uit Musselkanaal. Bestel eenvoudig en snel via wijnitalie.nl. Goede wijn, geselecteerd door kenners. Voor een redelijke prijs, wijnitalie.nl. Proost!
9: Oh! Sfeer.nl verhoogt de sfeer. Want deze maand is de zesde eetkamerstoel gratis bij geselecteerde modellen. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
3: Simone FM, Dance Classics.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Hey jij daar, bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting. Dat is One
2: van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De prijs

0: s'avonds lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Meer dan 2500 dansers trokken vanmiddag door het centrum van Rotterdam tijdens het zomercarnaval, bekeken door duizenden bezoekers bij zo'n 25 graden. De 42e editie verliep feestelijk en zonder grote problemen. Queen Mirjana Richardson is de eerste moeder die de titel krijgt sinds die regel verviel. En dan tot slot het weer. Vrijwel heldere en rustige zomerweersomstandigheden bepalen vanavond het weerbeeld door het ontbreken van noemenswaardige wind. Het blijft op diverse locaties tot zonsondergang aangenaam warm. Het koelt uiteindelijk af naar 16 graden. En tot zover het nieuws.
3: Nieuwe auto? Ga naar autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
4: Een heerlijk gevoel. Wow, wow, wow. Een mooie auto is ons doel.
3: Service met een glimlach.
4: Oh, oh, oh, onder één dak. Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma.nl.
5: 123 Solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op een zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 Solarscreen.nl.
3: Was je auto nu vanaf 10 euro in de vernieuwde wasstraat van autobedrijf Tjeerdsma.
4: Onder één dak, Tjeerdsma biedt het met gemak.
3: Autobedrijf Tjeerdsma in Nieuw-Weerdingen.
6: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
7: Toe aan echt zitcomfort? Bij Zitwereld in Rode vindt u relax voor thuis, sta op stoelen en banken. Allemaal uit voorraad leverbaar. Ontdek onze 5000 vierkante meter showroom vol zitgemak en kies uit een ruime collectie. Want Zitwereld is dé specialist in maatwerk. Kom langs in Rode met gratis parkeren of kijk op zitwereld.nl. Zitwereld, waar zitten genieten wordt.
1: Simone FM. Dance Classics.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 12 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving.

0: samenleving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. Een speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Planten en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.
1: Simone en

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 1 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al tienduizenden hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de rechtse liberale partij aangewezen als presidentskandidaat voor de verkiezing in oktober. Hij krijgt steun van de Argentijnse president Milei en neemt het op tegen de linkse president Lula. Vader Jair kreeg eerder 27 jaar cel voor een mislukte machtsgreep. Lula staat inmiddels op voorsprong in de peilingen. Een 45-jarige Nederlandse toerist is zaterdag vermist geraakt in het Comomeer nadat hij in het water sprong om zijn 16-jarige zoon te redden. Die kwam in de problemen door een sterke stroming en werd uiteindelijk door een voorbijganger op een paddleboard geholpen. De vader raakte niet meer aan boord. Tientallen reddingswerkers zoeken met boten, drones en helikopter naar de man. De politie ontdekte vrijdagavond een ondergrondse hennepkwekerij met bijna 200 planten in een bedrijfspand in Edam. De speurhond wees agenten naar de ingang, verstopt onder een luik. De eigenaars stalen stroom en water voor de kwekerij. Plant en apparatuur zijn vernietigd en het pand is gesloten. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En dan het weer nog even. Vannacht dalen de temperaturen door weinig wind naar waarde rond 10 graden in het noordoosten en tot ongeveer 16 graden in het zuidwesten. Het weerbeeld blijft tijdens de nachtperiode overal droog en op veel plaatsen vrij helder. En tot zover het nieuws.

0: De klok wordt mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Het grootste assortiment tv-beugels van Nederland. Uit voorraad geleverd. Simone FM. Echte radio. Nieuws. 2 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Pride in Berlijn is stopgezet nadat een voertuig was ingereden op mensen in het stadsparkgebied Tiergarten, waarbij meerdere gewonden vielen. Hulpdiensten kwamen op grote schaal in actie en mensen werden opgeroepen de omgeving te mijden. Bij de Brandenburger Tor moest de menigte rustig vertrekken na een evacuatieoproep en sirenes. De Franse president Macron belooft wederopbouw en herstel in de gebieden waar natuurbranden woeden, waar duizenden hectares zijn verwoest en woningen en levens zijn ontwricht. In Zuidwest-Frankrijk zijn al 10.000 hectare bos vernield en ruim 150.000 mensen zijn geëvacueerd. Sinds zaterdag bestrijdt ook een militair vliegtuig het vuur dat per keer 20 ton brandvertrager kan lossen. Senator Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, is door de